pleine ya Ruzizi yote kule Uvira, Fizi, Baraka kule kote, Lulimba, Misisi